0: In mijn kanootje checken we toen knig mon blueberry jammy checken dat pas zo zijn. Maar na iets kan als zo'n gauwstad mimi alvam zijn iets in kassen. Uda me goaske jasik mocht dan ons miski bohaji dat iyo. Alko je bedo dat je de bajmon waske jajibita bihagno den jam. Mary Swallow mistisni je gauwtje. Ayuki bonia jets jawite god zogoy nishim gajiget skodom wagno de goy ishkosh me gajawashiot. Mishti gajit skodom wagno ichanji anadashtach. Kia gomio naktaj en tawizich. Kia me gaigni a gohan a gobzach. Bish magayag minyag ad gaj maganuwaj gaw magajit skudu maganuwaj min gaw mithab mihkech kia magandu atdaj gyu bohai agun hiawn higans awgu jabatuk nishtam Mary Swallow misi shwchio
1: Pijay bedwit mwna na yed dangaj deitak na wesh gaji as gwesh gaji gaji abajudo types dangaj tabnesin gaj say gaw tstabachin gaji
2: Nmwy gen hawn gaji wikden dant gaw tstabachin wesh ei We pitched the kitchen to see the win. So, job tagno. I'm going to whisk at the two magnesi to tagone. I got get you to start there. No, my mom needs you from Bahigan Baba.
1: Twinning
2: at the abachin. Twinning at the abachin. Nastian.
1: Gaid abadziad, e bydda gyda atmyta. Wysgwyd ys yn ddys nawr yn ei, sgwad ym, mysdyg ti nes y gabw hynny. E gwrdd yn ddigad i sef comat yn hi, ni ymwyta. Mwy'n ddim yn gwyb, ddigad i stag yn ochr. E ddim yn ddys, di new gabw, i ddw yn ddyn, yn gael ti bydda gan ati. E gaid i bod sef chi yn ochr ni ymwyta. Cogn mwy byn stif yn ddyn. Niet dat kan je. Moet je precies in de gaten staan. Hé, kijk je kopje uit. Je moet je daar wat uit. Nana ga Helen. Helen, Helen plan je dit aan. Je moet nu ga. Je moet niet uit. Kijk, schudde je chair daar wat uit. Zeg eens iets te gaan aan. Na te kijken. Kau ikut aku, nak kau kan, ikan gaya juga. Tapi tu, je, week suka awas tanya kan kau kan, ikan gaya di sini tiang aku. Kau kau yang setuju suka, kau jidat. Macam tu tahu ni semua pusat, ya aku ni hak tu. Aku jendal mana dah, ikan gaya jidat. Egun gege jihtiya, segun minu chakwanaj man opsuz getsida. Eskwe ganas stad mus. Chega ga spise nok tiach. Shuji gon ji dab chiguna. Eta uste ga em sai enak tans.
2: Hey, kisa ti tawe. Uske giban nokum enak tet. Muy tiwet nos mignan em straiko. Ni jag är mest rädd med det jag är en skorst. Kunde jag gå till jag inte gå till mat. Jag måste också stå att jag vet att jag inte är. Kunde gå till David sjat. Mui mag vi inte kunde gå till sjukhuset gå vi. Tina nåt också.
1: Just
2: det. Just det. Just det.
0: Mary Swallow, Miss Disney, she got you cheat. Akmer Jabaton put my name on, Selma Chicho Jabatono. Would they that's a most factory of the open thousand agonot? Mugman got a heel, see, shag the whole cheat. We out to Nigamon, born on the Rupert River.